geel van zich, wijs me net. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste winnaar is. Er is er eind, ik wel niet rust. Het is al een blauwe nacht wie het. Ik knap 2, 3 ziekte van story, is iets schoons hebben gehad. Een ganz besloss hat's noch eens vast gehauen, er hat's in een verlaat. 223 Seiten, minus 32 sind im Knieten.

hier. Ja, geen ahnung was hier is. De Bandini ligt op voet is. Ik was kanaal en gaan ze vergessen. Ik was